zou wel een ding. Of veel volgens je lijf, de overdrive. Laquette qui sonne, la bass qui cogne. Au loin, il y a rumeur de foule. On va